0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok. En worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Tiësto en Tate McRae met 1035. En de vorige Dolly Parton met Jolene in Loving Memory. Zoals ik al zei, ze is gisteren overleden op 80-jarige leeftijd. We gaan naar het programma Rudo toe. Vanavond vanaf 6 uur bij ons op televisie een gloednieuwe aflevering van Rudo. De leukste fragmenten van de afleveringen van Rudo, die delen we natuurlijk ook op onze social media. En vooral op TikTok worden de video's vaak bekeken. Deze meiden bij een editie van Unity NL on Tour bij de Voorschotense Paardendagen alweer even terug, hadden een hele duidelijke wens. Luister mee.
1: Wil je op TikTok?
2: Ja.
1: Oké, maar wat heb je tegen de mensen op TikTok te zeggen dan? Kom je uit Voorschoten?
2: Nee.
1: Waar kom jij vandaan dan?
2: Uit Leiden.
1: Oh, maar dan doen we net of je uit Voorschoten komt.
2: Oh.
1: En dan zeg je dat dit echt de beste plek is om te komen.
2: Ja.
1: En dan gaan we zorgen dat Voorschoten viraal gaat.
2: Oké.
1: Dan stel ik af. 3, 2, 1. Waar kom je vandaan?
2: Voorschoten.
1: En waarom is Voorschoten zo leuk?
2: Door de feesten en door het weekend van Voorschoten en door de paardenmarkt.
1: Je weet wel heel veel van Voorschoten.
2: Ja.
1: En je hebt ook nog wat gewonnen op de kermis.
2: Ja, en Lani ook. Een kip.
1: En een kip. En we willen viraal gaan op TikTok.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hele aflevering vanaf 6 uur vanavond op televisie. Ook online op onze website centraalplus.nl. Vanaf 6 uur dan. Dit is Juanes en Adios Libido. Risk it all met Bruno.

dat outro is natuurlijk fantastisch. Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor nog Juanes met Ali Diaz de Lepido. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen. Ik praat je zo even bij met het nieuws uit je eigen buurt. Nieuws uit Leiden. Leidendorp, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar, Zoetewoude. En dan ben je weer even helemaal op de hoogte. Moet je dat nieuws nu al lezen. Omdat je, ja, weet ik veel, even niks te doen hebt. En je zit naar de radio te luisteren en denkt, nou, bij het volgende liedje wil ik alvast het nieuws van nu weten. Dat kan op centraalplus.nl of via de nieuwsapp houden we je gewoon continu op de hoogte van alles wat je moet weten. Zo simpel is het. En hij is gratis, de app, dus ik zou zeggen downloaden. Luna en Schoonzoon, die hoor je nu. Dit is de ochtendshow op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Op de Voorschoterweg N206 in Leiden zijn gistermiddag twee ongelukken vlak bij elkaar gebeurd. Een motorrijder ging door nog onbekende oorzaak onderuit. Hij raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de file die als gevolg van het ongeval ontstond, botsten een bestelbusje en een personenauto op elkaar. Dat gebeurde zo'n 100 meter van het eerdere ongeluk. De bestelbus botste op zijn voorganger. De zware beschadigde voertuigen konden geen kant meer op en stonden volgens getuigen gevaarlijk op de weg. In afwachting van de politie heeft een omstander het overige verkeer veilig over de andere rijstrook geleid en zo voorkomen dat er nog meer ongelukken gebeurden. En gistermiddag is de bestuurder van een bestelbus onwel geworden op de Jan Luikelaan in Leiden. De bus raakte daardoor van de weg en botste tegen een personenauto. Daarna kwam het voertuig tot stilstand in de struiken langs een weg. De bestuurder van de bestelbus is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. Beide voertuigen liepen flinke schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. En hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor een vreemde lucht bij een garagebox aan de Hyacinthstraat in Voorschoten. In de garage werden meerdere flessen en een jerrycan met onbekende stoffen gevonden. Agenten die de ruimte binnengingen kregen last van prikkelende ogen. De brandweer onderzocht daarop de stoffen en de situatie in de garage. Volgens de eerste informatie is daar mogelijk geprobeerd om de druk GHB te maken. Daarbij zou iets zijn misgegaan waardoor de hinderlijke lucht ontstond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de aangetroffen stoffen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

En What Now, de Forever Jack, Sia en David Guetta met Awake Tonight. Het is even na 7:30 op deze woensdag 26 augustus. En voor de mensen die voetballen bij voetbalclub RCL in Leiderdorp, ja, is het groot feest, want de club bestaat maar liefst 100 jaar. En maandag werd dat eigenlijk wel alvast feestelijk gevierd bij de receptie. Daar kregen ze ook een erepenning. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Daar ga je zo meteen een reportage over horen. Dus dat hoor je hier dan op de radio. Dit is Emma Heesters met Hartebreker eerst nog.

0: Jam en The Edge of Heaven tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Feestelijke avond maandag bij voetbalclub RCL in Leiderdorp. Het clubhuis stond in het teken van het 100-jarig bestaan van de club. En er worden natuurlijk cadeautjes bij. Je hoort voorzitter van RCL Frits Wentholt en bondsvoorzitter van de KNVB Frank Pauw. Maar eerst burgemeester Tjarda Struik.
1: Het heeft zijn majesteit, de koning, namelijk behaagd om aan Racing Club Leiderdorp de koninklijke erepenning te kennen.
2: 100 jaar bestaan ze. En dat is aanleiding voor de koning om RCL koninklijk te onderscheiden.
3: Elke vereniging of organisatie die een bijdrage doet aan de samenleving, in wat voor vorm dan ook, die kan in aanmerking komen voor een erepenning namens de commissaris van de koning. En dat is RCL gelukt.
4: Wat ging er door je heen toen je de koninklijke erepenning uitgereikt kreeg?
5: Nou weet je, ik vind dat altijd geweldige vragen die je ook altijd krijgt als een speler gescoord heeft. Wat ging er door je heen? En dan weet de speler nooit iets zinnigs te zeggen. En laat ik nou precies hetzelfde hebben. Maar ik weet wel dat ik vlak daarna vooral trots. Het is vooral de eer die het doet. En ik ben heel erg trots. Ook dat wij dit als RCL krijgen. Dat is heel belangrijk. Trots, dat is het meeste.
2: Niet alleen de koning en de burgemeester hadden een cadeau voor de jarenvereniging. De bondsvoorzitter van de KNVB, Frank Pauw, bracht een bijzonder vaandel mee.
6: Dit is een collectors item. Die krijg je alleen maar als je 100 wordt. Als vereniging, die is niet te koop. En dat is de KNVB grote vaandel, waar de KNVB logo op staat. Maar er staat ook heel groot het logo van de 100-jarige, in dit geval RCL, op.
5: De vlag vond ik leuk, maar wat ik heel bijzonder vond, is dat de bondsvoorzitter van de KNVB bij ons langskomt om het persoonlijke te overhandigen en persoonlijke verhaal te houden. Dat is wel echt, je voelt je echt gewaardeerd als dat soort dingen gebeuren.
6: Als je hier nou net binnenkomt lopen en je ziet wat voor sociale binding, welke generaties er zijn, hoe de jeugd hier ook weer wordt opgevoed, opgevangen, maar mensen ook een leven lang trouw zijn aan zo'n club, dat is eigenlijk wat amateurvoetbal en dan zeker ook de vereniging daarin betekent.
2: En daarmee is het feestjaar van RCL officieel gestart.
5: Ja, dit is een geweldig begin. Nou, gisteren zei ik de drakenboot ook al aan het begin. Maar dit is de dag en zo. En je ziet gewoon, als je ook kijkt hoeveel mensen hier zijn, en het applaus en de levendigheid, is het zo leuk dat je dit mee kan maken als een echt levende club. En daarom zei ik ook de eerste 100 jaar. Maar als je de sfeer proeft, zijn we nog piepjong. Hartstikke gaaf.
0: Ja, en komende zaterdag 29 augustus, dan is het speciale eeuwfeest van RCL. Van 7 uur 's avonds tot middernacht is er een festival met diverse optredens, foodtrucks en bars. Dat is natuurlijk superleuk als je bij de club bent. Je moet er wel even wat tickets voor kopen. Nou, dat kan denk ik gewoon via de website van de club. En ik denk ook wel dat je lid moet zijn van RCL. Maar ze gaan dat groots vieren aanstaande zaterdag dus op het sportcomplex in de Bloemart in Leiderdorp. De reportage met beeld erbij kan je op onze website terugkijken. Centraalplus.nl. Oh, dit zijn de Chainsmokers en Daya, don't let me down.

0: Aarmark Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Hoffenkamp met het NOS Journaal.
4: In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Binnenlandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
5: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
4: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
6: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
4: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Bink en Try. Daarvan Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Het is 8 uur geweest. Goedemorgen, woensdag 26 augustus. Hartelijk welkom bij de ochtendshow hier op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Lekker wakker worden doe je natuurlijk met deze ochtendshow. En ja, of je dan al wakker bent of nog een beetje ligt te snoezen, of al onderweg bent of op je werk al aangekomen bent en al aan het werk bent, of ontbijtboe maken voor de kinderen of whatever. Misschien heb je wel een hele relaxte ochtend. Zou natuurlijk ook kunnen. In ieder geval, we nemen je lekker mee het komende uurtje nog met de ochtendshow. En het nieuws uit je eigen buurt, dat hoor je natuurlijk hier op de radio. Maar eerst even met het weerbericht. Want vandaag vrij zomerweer met volop zon. Ook wel wat bewolking. Een vlagerige oostelijke wind en een graad of 27. En op woensdag 16 september wordt in Leiden opnieuw de bakwedstrijd Heel Bob Bakt gehouden. Buurtbewoners kunnen in de buurtontmoetingsplek, daar komt Bob vandaan, aan de Herenstraat meedoen met een zelfgemaakt baksel. De wedstrijd begon vorig jaar als initiatief van een vrijwilliger en groeide uit tot een terugkerend activiteit. Deelnemers mogen zelf bepalen wat ze maken. Jury beoordeelt dan de baksels en aan het einde volgt dan een prijsuitreiking. De activiteit wordt ondersteund door Inclusio. Het belangrijkste doel is niet de wedstrijd zelf, maar het samenbrengen van de buurtbewoners. Daar ben ik het niet mee eens, want goede taart vind ik echt heel belangrijk. Nou ja, dom natuurlijk. Ook mensen die niet bakken kunnen meehelpen bij de organisatie trouwens. 16 september, zet in je agenda als je van taart houdt. En dan moet je die taart er ook weer afzwemmen. Nou, dat kan deze week tijdens de 50ste editie van de Leidse Zwemvierdaagse. Is maandag gestart en donderdagmorgen is de laatste dag. En ja, de 50ste editie, dat is trouwens wel een mooie prestatie. Een halve eeuw zwemmen. Startschot werd maandag gegeven door burgemeester Peter Heikoop. Lekker zwemmen, 4 dagen lang. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl en via de app en hier op de radio natuurlijk, maar ook lekkere muziek. Benson Boone is onderweg met Mystical Magical. Is je special, if not now, then when?
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Manson Boone en Mystical Magical tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. We gaan even naar Wassenaar toe. Want omwonenden rond duingebied Meijendel en Wassenaar zien het elk weekend weer gebeuren. Steeds meer mensen die komen wandelen in het natuurgebied. Maar hoe moet dat straks als er nog meer mensen bijkomen? Je hoort Daphne van De Pol en Willemijn Bolaar van Dunea.
1: Er komen steeds meer huizen bij en we zijn hier al de dichtstbevolkte regio van het land. Maar al die mensen willen ook wel even lekker naar buiten. Bijvoorbeeld naar de duinen van Meijendel. Maar is daar nog wel de ruimte voor?
2: Merkt u dat het drukker wordt in recreatiegebieden zoals deze?
3: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het komt omdat er zo weinig zijn hier in de buurt.
4: Ik vergelijk hem wel eens met de Laan van Meerdervoort. Hele drukke weg.
5: Af en toe heb je wel eens bij de parkeerplaats dat, het dan, dat je moet wachten. Dat gebeurt wel eens. Maar goed, dat weten we. Dus dan zorgen we dat we vroeg zijn en dan gaat het altijd wel goed.
1: Want dan staan de parkeerplaatsen vol. Toch vindt Dunea, die het duingebied beheert, het toch niet drukker dan normaal in het duingebied.
2: 2021 hadden we een hele grote piek natuurlijk, de coronapiek. Toen ging iedereen lekker naar buiten toe van de natuur genieten. En eigenlijk op dit moment, de laatste jaren, zitten we weer onder dat niveau van 2021. Maar wat we wel zien is een hele lichte stijging in het aantal bezoekers. Ja, en we verwachten eigenlijk dat dat wel te verklaren is door wat je net al zei, door die woningbouwopgave.
6: Dus hier in Meijendel, waar we nu staan, zie je recreatie, natuur en waterwinning die eigenlijk al jarenlang samengaan. Ja, en op dit moment willen we meer recreatie. We willen eigenlijk meer natuur en we hebben ook meer waterwinning nodig doordat hier meer mensen komen wonen.
1: Door afspraken te maken met gemeente, de provincie en bijvoorbeeld projectontwikkelaars probeert het Nationaal Park Hollandse Duinen te zorgen dat er genoeg plek blijft voor de nieuwe bewoners om te recreëren.
6: En mensen die hier komen wonen, die willen ook in een groene omgeving wonen. Die willen fijn leven. Dus wat volgens mij van belang is, dat we heel vroeg aan tafel komen bij dat soort woningbouwprojecten. Om te zorgen dat we daar groen, recreatie, plekken waar mensen even naar buiten kunnen, dat we die kunnen realiseren. En vervolgens kunnen we die toevoegen aan het Nationaal Park Hollandse Duinen. Waardoor die beleefbare natuur in dit gebied ook groter wordt. En er ook juist ruimte blijft om die kwetsbare natuur extra te beschermen. En misschien zelfs wel af te sluiten waar dat nodig is.
2: Is het inderdaad belangrijk dat we hier ruimte voor blijven inrichten?
4: Absoluut. Heel belangrijk, zeker voor onze kinderen.
5: Ze moeten heel goed nadenken van waar je wel gaat bouwen en waar je ook vooral niet gaat bouwen. En dit is wel een gebied waarin je niet moet gaan bouwen.
2: Dus ik wil aan de omgeving meegeven van joh, laten we met z'n allen meer natuur maken. Want ook buiten de Natura 2000 gebieden is het fijn als al die nieuwe mensen die hier komen wonen ook kunnen genieten van de natuur. Nou ja, en aan de bezoekers die nog steeds naar dit mooie gebied komen wil ik meegeven van ja, houd je aan de regels, blijf op de paden. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we de natuur blijven beschermen.

0: dat eigenlijk ook nog vele toekomstige generaties van kunnen blijven genieten.
1: Nou, een reportage dus over recreatie rondom het gebied Meijendel, duingebied Meijendel in Wassenaar. Dit is Snelle op Centraal Plus met Plaat Delict.

Lady Gaga. Met Born This Way. En daarvoor nog snelle en plaatsdelict richting het regionieuws. Dan praat ik je even bij met alles wat je moet weten uit de Leidse regio in Wassenaar. Eerst Destiny's Child. Dit is Survivor.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de Voorschoterweg N206 in Leiden zijn gistermiddag twee ongelukken vlak bij elkaar gebeurd. Een motorrijder ging door nog onbekende oorzaak onderuit. Hij raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de file, die als gevolg van het ongeval ontstond, botsten een bestelbusje en een personenauto op elkaar. Gebeurde zo'n 100 meter van het eerdere ongeluk. De bestelbus botste op zijn voorganger. De zware beschadigde voertuigen konden geen kant meer op en stonden volgens getuigen gevaarlijk op de weg. In afwachting van de politie heeft een omstander het overige verkeer veilig over de andere rijstrook geleid en zo voorkomen dat er nog meer ongelukken gebeurden. En gistermiddag is de bestuurder van een bestelbus onwel geworden op de Jan Luikenlaan in Leiden. De bus raakte daardoor van de weg en botste tegen een personenauto. Daarna kwam het voertuig tot stilstand in de struiken langs een weg. De bestuurder van de bestelbus is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. Beide voertuigen liepen flinke schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. En hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor een vreemde lucht bij een garagebox aan de Hyacinthstraat in Voorschoten. In de garage werden meerdere flessen en een jerrycan met onbekende stoffen gevonden. Agenten die de ruimte binnengingen kregen last van prikkelende ogen. De brandweer onderzocht daarop de stoffen en de situatie in de garage. Volgens de eerste informatie is daar mogelijk geprobeerd om de druk GHB te maken. Daarbij zou iets zijn misgegaan waardoor de hinderlijke lucht ontstond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de aangetroffen stoffen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.
4: Oeh.

0: Justin en Jackstown en John met Turn the Lights Off. En daarvoor nog Nielson en Sexy Als Ik Dans. Goedemorgen, 8:30 geweest op deze woensdag. 26 augustus, de laatste officiële week van de zomervakantie. Maar misschien ben je alweer gewoon aan het werk. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Probeer nog een beetje van de zon te genieten als dat lukt. En anders misschien vanavond lekker even in de tuin zitten of op het balkon. Of even naar een parkje toe gaan of natuurlijk het strand. Gaan even naar het programma Rudo toe. Vanavond vanaf 6 uur op televisie een gloednieuwe editie. En bij Unity NL on Tour bij de Paardendagen in Voorschoten een paar weken geleden stond het vol met dansende mensen. Deze meiden die je nu hoort stonden vooraan bij het podium, direct voor de geluidboxen. Rudo probeerde wel een gesprekje aan te knopen.
1: Hallo!
2: Hi!
1: Dit is toch niet goed voor je oren, dit?
2: Jawel!
1: Ja?
2: Het is heel leuk!
1: Ja, dat wel. Het is wel heel gezellig.
2: Ja, het is elk jaar gezellig.
1: Ja. Wil je niet?
2: Wat zeg jij?
1: Wil jij niet?
2: Tuurlijk wel! Zij komt uit Borculo.
1: Waar komt ze vandaan?
2: Drenthe!
1: Kom je uit Drenthe? Hallo? Kom je uit Drenthe? Kom je uit Drenthe?
2: We zijn ik kom uit Gelderland.
1: En jij komt uit?
2: Hierachter.
1: Gewoon in één Voorschoten.
2: Ja, echt in het dorp.
1: Maar wat is nou leuker? Dit of het weekend van Voorschoten?
2: Dit.
1: Ja?
2: Ja.
1: En hou je ook van dat Nederlandstalige?
2: Ja.
1: Nou, wat is dan je favoriet artiest?
2: Nou, wel dat nummer van Cheerio. Ik weet niet hoe die heet.
1: Of van Justin de Wild?
2: Ja, die.
1: Die werd net ook wel gezongen.
2: Ja. Dat vind ik goed.
1: Heb je hard mee staan zingen?
2: Ja, heel hard.
1: Nou, veel plezier nog.
2: Dank je.
0: Nou, de hele aflevering van Rudo zie je vanavond vanaf 6 uur op televisie bij Centraal Plus. En ook in de app bijvoorbeeld en online. Nelly Furtado nu. Dit is

Een replay tijdens de ochtendshow. En daarvoor nog Nelly Furtado met Powerless. Het is bijna kwart voor negen op... Of het is kwart voor negen op deze woensdag. Het is de Centra Plus ochtendshow met lekkere muziek. Carol G en Bruno Mars is onderweg met Still. Eerst Marshmello met Another Drink.

Carol G en Bruno Mars met Still. Ja, bijna 9 uur. En dat betekent dat ik het stokje ga overgeven aan Rudo. Zometeen is hij er weer met zijn programma natuurlijk. Dit was de ochtendshow voor deze mooie woensdag. Nieuws uit je eigen buurt. Dat hoor je natuurlijk de hele dag hier op de radio. En op onze website en via de app. Ik wens je een fijne ochtend toe en een hele mooie dag toegewenst. En probeer nog een beetje te genieten van dat prachtig mooie weer. Dit is nog Last Frequencies en Best Deal met Head Down.

0: Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
3: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
2: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
4: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
2: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen doe je er 5 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: op de radio.
1: We bent 3-2 en Lily Allen Hard Out Here. En daarmee ben je beland in een nieuwe aflevering van Rudo. Welkom op deze woensdag 26 augustus. Ook vandaag weer bij je met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, zo na die ochtendshow met Mark Wonning. Die trouwens maandag ook weer compleet is met Rabin. Hè? Dan is de zomerochtendshow voorbij. En dan maken Mark en Rabin je weer wakker. Nu tot 1 uur het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar natuurlijk ook de bekende jarige in dit uur. En ik heb een artiest die jarig is. Hij is een 90s artiest, een rapper. Ik weet niet of je dan nu al een beetje kan bedenken welke hoek je op moet denken. Eurodance rap jaren 90. Ik denk dat je die kant een beetje op moet denken. Nou, je hoort het zo meteen even na 9:30. Verder hoor je hier om 9:30 het nieuws met Mark. En ik heb lekkere tracks voor je klaarstaan. De plustrack van Robin Schulz. Bijvoorbeeld zo meteen Whiskey MC met Show Me Love. En eerst Katy Perry en Snoop Dogg. Rio!
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Robin Schulz en Take It Slow and with the MC Show Me Love hoorde je hier bij Centraal Plus. Welkom, het is Rudo hier voor deze woensdag waar je altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar hoort. We gaan nu ook voor nieuwsreportage naar Wassenaar toe. We gaan naar het recreatiegebied in Meijendel in Wassenaar.
1: Er komen steeds meer huizen bij en we zijn hier al de dichtstbevolkte regio van het land. Maar al die mensen willen ook wel even lekker naar buiten. Bijvoorbeeld naar de duinen van Meijendel. Maar is daar nog wel de ruimte voor?
2: Merkt u dat het drukker wordt in recreatiegebieden zoals deze?
3: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het komt omdat er zo weinig zijn hier in de buurt.
4: Ik vergelijk hem wel eens met de naam van Meerdervoort. Hele drukke weg.
5: Af en toe heb je wel eens bij de parkeerplaats dat, het dan, dat je moet wachten. Hè? Dat gebeurt wel eens. Maar goed, dat weten we. Dus dan zorgen dat we vroeg zijn en dan gaat het altijd wel goed.
1: Want dan staan de parkeerplaatsen vol. Toch vindt Unea, die het duingebied beheert, het toch niet drukker dan normaal in het duingebied.
2: 2021 hadden we een hele grote piek natuurlijk, de coronapiek. Toen ging iedereen lekker naar buiten toe van de natuur genieten. En eigenlijk op dit moment, de laatste jaren, zitten we weer onder dat niveau van 2021. Maar wat we wel zien is een hele lichte stijging in het aantal bezoekers. Ja, en we verwachten eigenlijk dat dat wel te verklaren is door wat je net al zei, door die woningbouwopgave.
6: Dus hier in Meijendel, waar we nu staan, zie je recreatie, natuur en waterwinning die eigenlijk al jarenlang samengaan. Ja, en op dit moment willen we meer recreatie, we willen eigenlijk meer natuur en we hebben ook meer waterwinning nodig doordat hier meer mensen komen wonen.
1: Door afspraken te maken met gemeenten, de provincie en bijvoorbeeld projectontwikkelaars, probeert het Nationaal Park Hollandse Duinen te zorgen dat er genoeg plek blijft voor de nieuwe bewoners om te recreëren.
6: En mensen die hier komen wonen, die willen ook in een groene omgeving wonen. Die willen fijn leven. Dus wat volgens mij van belang is, dat we heel vroeg aan tafel komen bij dat soort woningbouwprojecten. Om te zorgen dat we daar groen, recreatie, plekken waar mensen even naar buiten kunnen, dat we die kunnen realiseren. En vervolgens kunnen we die toevoegen aan het Nationaal Park Hollandse Duinen. Waardoor die beleefbare natuur in dit gebied ook groter wordt. En er ook juist ruimte blijft om die kwetsbare natuur extra te beschermen. En misschien zelfs wel af te sluiten waar dat nodig is.
2: Is het inderdaad belangrijk dat we hier ruimte voor blijven inrichten?
3: Absoluut. Heel belangrijk, zeker voor onze kinderen.
5: Je moet heel goed nadenken van waar je wel gaat bouwen en waar je ook vooral niet gaat bouwen. En dit is wat

0: gebied waar je niet moet gaan bouwen.
1: Dus ik wil aan de omgeving meegeven van joh, laten we met z'n allen meer natuur maken. Want ook buiten de Natura 2000 gebieden is het fijn als al die nieuwe mensen die hier komen wonen ook kunnen genieten van de natuur. Nou ja, en aan de bezoekers die nog steeds naar dit mooie gebied komen wil ik meegeven van ja, houd je aan de regels, blijf op de paden. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we de natuur blijven beschermen. En dat eigenlijk ook nog vele toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Cozy op Central Plus. Welkom, zometeen meer muziek hier. Ella Langley komt eraan, is nieuwe muziek, Choosing Texas. En ook wat zomerse muziek, dat mag ook wel, want het wordt hartstikke lekker weer vandaag. Wat voor weer, dat hoor je zometeen van Mark. Eerst hier het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de Voorschoterweg N206 in Leiden zijn gistermiddag twee ongelukken vlak bij elkaar gebeurd. Een motorrijder ging door nog onbekende oorzaak onderuit. Hij raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de file, die als gevolg van het ongeval ontstond, botsten een bestelbusje en een personenauto op elkaar. Het gebeurde zo'n 100 meter van het eerdere ongeluk. De bestelbus botste op zijn voorganger. De zwaar beschadigde voertuigen konden geen kant meer op en stonden volgens getuigen gevaarlijk op de weg. In afwachting van de politie heeft een omstander het overige verkeer veilig over de andere rijstrook geleid en zo voorkomen dat er nog meer ongelukken gebeurden. En gistermiddag is de bestuurder van een bestelbus onwel geworden op de Jan Luikelaan in Leiden. De bus raakte daardoor van de weg en botste tegen een personenauto. Daarna kwam het voertuig tot stilstand in de struiken langs een weg. De bestuurder van de bestelbus is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. Beide voertuigen liepen flinke schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. En hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor een vreemde lucht bij een garagebox aan de Hyacinthstraat in Voorschoten. In de garage werden meerdere flessen en een jerrycan met onbekende stoffen gevonden. Agenten die de ruimte binnengingen kregen last van prikkelende ogen. De brandweer onderzocht daarop de stoffen en de situatie in de garage. Volgens de eerste informatie is daar mogelijk geprobeerd om de druk GHB te maken. Daarbij zou iets zijn misgegaan waardoor de hinderlijke lucht ontstond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de aangetroffen stoffen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vast in de regio op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht op een tweetal plekken. Eerst heb je tussen knooppunt Gouwen en Reewijk een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En verderop tussen Nieuwebrug en de Meren doe je er 10 minuten langer over. Er is de linker rijstrook afgekruist. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Ballada Gustavo Lima hier bij Centraal Plus. Welkom, het is 9:50. We kijken even naar de bekende jarigen van vandaag. Het is vandaag 26 augustus. Ja, wie staan er op ons lijstje? Nou, in ieder geval Stephanie van Eer, Nederlands actrice en presentatrice van Spaans-Surinaamse afkomst, 29. Presentator Buddy Vedder, die ken je ook al, 32 is die geworden. En Koen Verwij, voormalig Nederlands langebaanschaatser, die is vandaag 36 geworden. R&B-artiest Cassie is jarig, 40. En Macaulay Culkin, die kennen we nog als kind van Home Alone. Inmiddels geen kind meer, 46. Kim de Groot, Nederlands acteur en artiest, 54. En het is ook de verjaardag van Martin Meiland van De Meilandjes. Die is vandaag 65 geworden. En Peter Wilkins is ook jarig. Die kennen we dan weer als zanger en gitarist. Hij komt uit 1959. Is 67 geworden. Jan Krekel is ook jarig. Voormalig Nederlands wielrenner, 79. En de laatste jarige die ik voor je heb is een zingende tandarts. Nigeriaans rapper. Komt uit Zweden. Is daar ook altijd tandarts geweest. Ja, 69 geworden. En die hoor je nu met Look Who's Talking.

0: Kelly Clarkson en Breakaway op Centraal Plus. Het is bijna 10 uur, zometeen deel 2 van Grudo. We blikken terug op het nieuws van gisteren. En daarbij mag jij dan ook weer een track gaan uitkiezen. En zometeen hoor je ook Teddy Swims hier.
1: Centraal Plus.

0: Jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij, maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen heb je ook een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Chicago.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Guy Sebastian, Before I Go en Teddy Swims, Mr. Know It All. Hey, welkom. Het is 10:00 geweest op deze woensdag, het midden van de week, met vanavond weer een nieuwe aflevering van de Straattalk Show Rudo. De laatste aflevering van de Voorschotense Paardendagen bij Unity NL on Tour. Is al wel eventjes geleden, maar we hadden nog een aflevering liggen. Nou, die ga je zien in een nieuwe aflevering van Rudo vanavond vanaf 6:00 op televisie en online op centraalplus.nl. Nu een nieuwe Rudo dus op Centraal Plus, met zometeen hier het nieuws van de afgelopen 24 uur en jouw beurt om daar een leuke track bij uit te kiezen. Verder het nieuws van 10:30 met Mark Wonink. En ik heb eerst Offenbach voor je. Dit is Miles Away.
2: Rio!

0: Schoonzoon, Luna is nieuwe muziek, hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, we kijken nog even naar het nieuws van de afgelopen 24 uur.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Gemiva en Raamwerk varen voor het eerst samen mee met de Pride in Leiden. Ga je ook live zien op televisie en volgende week zaterdag vanaf 2 uur hier op Centraal Plus. Verder is er een motorrijder onderuit gegaan. Bestelbus en een personenauto bijna op elkaar gebotst op de Voorschotenweg bij de N206 in Leiden gebeurde dat. Verder ook een bestuurder van een bestelbus die onwel geraakt is en van de weg raakte op de Jan Luikelaan in Leiden. En hij is van start gegaan, de 50ste zwemvierdaagse in Leiden. Burgemeester Peter Heikoop opende het daar. Fotootje en artikel vind je nu op onze website centraalplus.nl. En verder nog nieuws op onze website bijvoorbeeld over de Klaverhal, waar komende zaterdag een groot feest is. 750 jaar Zoeterwoude wordt er gevierd met onder andere Danny de Munk, maar ook wat bands die daar komen. En Michiel Breedveld, die is Zoeterwoudenaar, speelt ook in een band, kwam daarover vertellen bij Elmar in de show. Dat interview is nu terug te vinden op onze website centraalplus.nl. Verder nog een artikel over Duindicht, want wie krijgt dat nou in handen? De gemeente en de stichting die staan voor de rechter. En heel Bob Bakt keert terug in Leiden. En taarten die moeten als bindmiddel voor de buurt gaan gelden. En natuurlijk de erepenning voor RCL. Ja, dat en ander nieuws nu online te vinden op onze site.

0: Just My, de Centraal Plus. Het is 10:30. Zometeen meer muziek hier. Rita Ora, Your Song. En ook Topic en Becky G, Sorry Poppy.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de Voorschoterweg N206 in Leiden zijn gistermiddag twee ongelukken vlak bij elkaar gebeurd. Een motorrijder ging door nog onbekende oorzaak onderuit. Hij raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de file, die als gevolg van het ongeval ontstond, botsten een bestelbusje en een personenauto op elkaar. Gebeurde zo'n 100 meter van het eerdere ongeluk. De bestelbus botste op zijn voorganger. De zware beschadigde voertuigen konden geen kant meer op en stonden volgens getuigen gevaarlijk op de weg. In afwachting van de politie heeft een omstander het overige verkeer veilig over de andere rijstrook geleid en zo voorkomen dat er nog meer ongelukken gebeurden. En gistermiddag is de bestuurder van een bestelbus onwel geworden op de Jan Luikelaan in Leiden. De bus raakte daardoor van de weg en botste tegen een personenauto. Daarna kwam het voertuig tot stilstand in de struiken langs een weg. De bestuurder van de bestelbus is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. Beide voertuigen liepen flinke schade op en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. En hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor een vreemde lucht bij een garagebox aan de Hyacinthstraat in Voorschoten. In de garage werden meerdere flessen en een jerrycan met onbekende stoffen gevonden. Agenten die de ruimte binnengingen kregen last van prikkelende ogen. De brandweer onderzocht daarop de stoffen en de situatie in de garage. Volgens de eerste informatie is daar mogelijk geprobeerd om de druk GHB te maken. Daarbij zou iets zijn misgegaan waardoor de hinderlijke lucht ontstond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek naar de aangetroffen stoffen. Tot over de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vrij zomerweer met volop zon vandaag. Ook wel wat bewolking. Er waait wel een vlagerige oostelijke wind. In de regio wordt het 27 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Topic en Becky G. 11:30 geweest. Goedemorgen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, Michiel Breedveld, die kennen we als NOS-politiek verslaggever. Maar die woont gewoon in ons eigen Zoeterwoude. En speelt ook nog eens een keer in een band, het Vrije Woord. En dat bandje, of tenminste die band moet ik zeggen, die staat komende zaterdag op het grote jubileumfeest van 750 jaar Zoeterwoude. Nou, Michiel Breedveld was afgelopen week in de studio in de middagshow te gast bij Elmar. En Elmar wilde van hem weten of dat dan nog een beetje anders is als hij dan optreedt voor zoveel eigen mensen en eigen publiek. Want ja, er zullen toch wel veel bekenden naar de Klaverhal komen zaterdag.
2: Ja, ik weet heel veel mensen die gaan komen inderdaad uit het dorp. En ik weet ook dat ze dit ook leuk vinden. Er is in Zoeterwoude eens per jaar het open podium. Dat is het weekend daarna. Dus het eerste weekend van september altijd. Altijd volle bak in Café de Meester. En juist dit soort bands met ja, de bekende muziek doen het dan altijd hartstikke goed. Dus ik maak me ook niet zoveel zorgen.
3: En hoe bijzonder is dat dan, 750 jaar Zoeterwoude? Dat wordt echt groots gevierd met zo'n week waar eigenlijk geen inwoner van Zoeterwoude omheen kan?
2: Nee, nou ja, dat is de bedoeling. En we doen het natuurlijk ook voor het eerst. 750 jaar doe je ook maar één keer. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus ze openen die week daar. Het is de hele middag, een braderie komt er. Een markt, toestanden. Er worden in de kerk gaan koren zingen.
3: Klopt.
2: En dan s'avonds is dan het grote feest. Maar ook die week erna volgen er nog allerlei activiteiten. Bierbrouwen heb ik gehoord.
3: Ja, taarten bakken, de Weiland Games gaan er aankomen.
2: Weiland Games en het nieuwe dorpslied moet geschreven worden.
3: Spannend.
2: Maar jij weet misschien nog wel wat het echte dorpslied is en altijd zal blijven.
3: Oh jee, nou gooi je me toch een klein beetje voor de bus, moet ik je eerlijk bekennen.
2: Superwoude van El Legamo.
3: Dat is waar, die heb ik wel eens voorbij horen komen op het dorpsfeest.
2: Precies, nou, dan kan
3: wordt
2: hij niet
3: zelf keihard meegezongen.
2: Precies, jij kent hem ook. En uiteraard gaan wij dat nummer ook spelen.
3: En voor de mensen die nog een beetje twijfelen of die misschien nog helemaal niet weten dat dat feestje gevierd gaat worden komende zaterdag, is er iets waarvan jij zegt, op deze manier kan ik ze over de streep gaan trekken?
2: Nou, is Danny de Munk het Vrije Woord teaspoon niet voldoende?
3: Ja, ik denk het wel eigenlijk.
2: Ja, de Supersonics, ook nog leuk.
3: Jullie zijn erbij. Jullie gaan zelfs twee keer spelen.
2: Straten. Ja, we gaan twee keer spelen, precies. Dus wij staan in het voorprogramma en in het naprogramma van Danny de Munk. Nou ja, mijn gekker kan je niet krijgen, toch?
0: Wil je meer weten over het feest? Check dan vooral onze website centraalplus.nl. Erik die stuurt mij een mailtje en die heeft het inderdaad ook al over Teaspoon, waar Michiel het net ook over had. Hij zegt, kun je niet even Mercedes-Benz draaien van Teaspoon? Ja, komende zaterdag staan ze dus in de Klaverhal in Zoeterwoude. Samen met het Vrije Woord, Danny de Munk, Supersonic en veel meer nog. De grote feestavond voor het

Zoeterwoude wordt gevierd in de Klaverhal. Wij kijken nog even naar het weer. Opnieuw veel zon vandaag. Een klein beetje bewolking en temperaturen lopen op tot 27 graden. Het is drukkend warm buiten. Morgen 28 graden kan het zelfs gaan worden. Wel een hoge luchtvochtigheid. En dat kopen we of bekopen we s'avonds met regen en onweer. Dat is gelijk de voorbode voor wat slechter weer. Vrijdag wordt het nog een graad of 20. Zaterdag dan kan het gaan regenen. Gaat het ook wat harder waaien. Temperatuur in de Leidse regio in Wassenaar dan 21 graden. Maar nu nog even genieten dus van het mooie weer met 26 graden.

0: jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 bij Gouda heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: zee.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Olivia Rodrigo, Stupid Song en Maroon 5. Never Gonna Leave This Bed. Hey, welkom, 11 uur geweest, woensdagochtend 26 augustus, de laatste week van de zomervakantie. En ik had het er gisteren al over de scholen. We zijn weer bijna begonnen, borden die ook zouden komen. Ik was gisteren onderweg in de regio. Ik heb ze al zien hangen. Ja, volgende week maandag dan gaan de scholen echt van start. En de sportverenigingen weer. Dan gaan we weer in het normale ritme. Zometeen Benson Boone, Beautiful Things, Ace of Base en The Sign komt eraan. Deel 3 van Rudo start nu met Nickelback. Dit is When We Stand Together.

0: Ace of Base en The Sign.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 26 augustus 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, het is vandaag La Tomatina, oftewel het tomatenfeest in Spanje. Jaarlijks verandert de laatste woensdag van

0: Ray and Where is My House met op Centraal Plus. Meer muziek straks na het nieuws. Temper City bijvoorbeeld, Self-Aware, staat voor je klaar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen.
3: Voor het eerst varen Gemiva en Raamwerk samen mee met de Pride Leiden. Op zaterdag 5 september stappen cliënten, begeleiders, vrijwilligers en bestuurders van de organisaties voor mensen met een beperking gezamenlijk aan boord. Het thema is iedereen aan boord, talent kent geen beperking. En op die manier willen de zorgorganisaties aandacht vragen voor inclusiviteit en laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Omwonenden van duingebied Meijendel in Wassenaar trekken aan de bel bij de gemeente en de provincie. Ze zien dat het ieder weekend steeds drukker is in het natuurgebied en dat vooral komt door wandelaars uit de stad. Ze vinden dat er meer rekening met groen moet worden gehouden bij bouwprojecten, zodat niet iedereen naar de duinen hoeft te komen voor een wandeling. En ook op 5 september staat sportcomplex 1574 in Leiden volledig in het teken van vrouwenbasketbal. Voor het eerst wordt daar de gezamenlijke kick-off van de WBL, de Women's Basketball League, gegeven. Tientallen speelsters van verschillende clubs uit de Eredivisie komen naar de sleutelstad voor de start van de competitie. Ook zijn er verschillende activiteiten die jonge vrouwen moeten inspireren om ook topsporter te worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 25 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Kenaan en Waving Flag en Temper City met Self Aware op deze 26e augustus. De dag van La Tomatina in Spanje, in het plaatsje Buñol, vindt dat plaats. Grote tomatengevechten, wat ooit als qua jongensstreek begon. Ja, dat is uitgegroeid tot een heel groot feest daar. En als je het dan hebt over tomaten en tracksuggesties, dan moeten we deze wel draaien. Kwam echt zo vaak binnen via Rudo@centraalplus.nl. Tomaten, ja, de link is heel snel gelegd met Las Ketchup.

Robbie Williams en Rock DJ hier op Centraal Plus. En ook nog Take Me Back van Keigo hoorde je. De lunch komt eraan en ook deel 4 van Rudo. Daarin hoor je zo meteen Jamaica. Rudo! Dit is Taylor Swift met Kendrick Lamar met Bad Blood.

0: Dit is Centraal Plus. Luister ook via onze app.
1: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vracht met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien.
3: Dit was Dennis. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Gordon, Harry Styles op Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: Hey, Jubo met Solto en Jamaican. Welkom Rudo hier, deel 4 voor deze woensdag in de laatste week van de vakantie. Ik heb nog een vader-zoon uitje te goed met mijn zoon. Morgenavond gaan we iets doen. We gaan gezellig ergens wat eten, dat sowieso. Maar heb jij nog een leuke suggestie? Heb je zoiets van, ja, maar dat moet je doen. Dat is leuk met een jongetje van 9. Kom maar door, want we waren er nog niet helemaal uit. Hij wilde poelen. Goed, hij heeft heel veel dingen waarvan hij zegt, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Waarmee kan ik hem volgens jou verrassen? Even naar rudo@centraalplus.nl. Hoor je zo meteen Dua Lipa, Esje komt eraan, Stop the Wedding. En dit is Zoe Levi met Sluit me in je armen.

0: Asher en Stop the Wedding hier bij Central Plus is nieuwe muziek. Met vanavond op televisie een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Bij de paardendagen in Voorschoten bij Unity NL on Tour. Daar kom ik een paar meiden tegen. Ik kwam heel veel meiden tegen. Die zitten ook in het programma. Ook heel veel jongens en heel veel ouderen. Maar deze, ja, dit meisje wat ik nu spreek, stond wel heel dicht bij de boksen. Is niet goed voor je oren, hè?
1: Hallo!
2: Hi!
1: Dit is toch niet goed voor je oren, dit?
2: Jawel!
1: Ja?
2: Het is heel leuk.
1: Ja, dat wel. Het is wel heel gezellig.
2: Ja, het is elk jaar gezellig.
1: Ja. Wil je niet?
2: Wat zeg jij?
1: Wil jij niet?
2: Tuurlijk wel! Zij komt uit Borculo.
1: Waar komt ze vandaan?
2: Drenthe.
1: Kom je uit Drenthe? Hallo? Hallo? Kom je uit Drenthe?
3: Gezellig.
1: Kom je uit Drenthe?
3: We zijn
2: ik kom uit over Drenthe.
1: Met jij komt uit?
2: Hierachter.
1: Gewoon in Voorschoten.
2: Ja, echt in het dorp.
1: Maar wat is nou leuker? Dit of het weekend van Voorschoten?
2: Dit.
1: Ja?
2: Ja.
1: En hou je ook van dat Nederlandstalige?
2: Ja.
1: Nou, wat is dan je favoriete artiest?
2: Nou, wel dat nummer van Cheerio. Ik weet niet hoe die heet.
1: Of van Justin de Wild?
2: Ja, die.
1: Die werd net ook wel gezongen.
2: Ja, dat vind ik goed.
1: Heb je hard mee staan zingen?
2: Ja, heel hard.
1: Nou, veel plezier nog.
2: Dank je.
4: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Risk It All, Bruno Mars op Centraplus, die inmiddels ook weer nieuwe muziek uit heeft met Carol G. Still. Dat nummer hoor je ook bij ons hier op de radio. Zometeen Adele, Set Fire to the Rain en Chris Cross Amsterdam. My Oh My komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voor het eerst varen Gemiva en Raamwerk samen mee met de Pride Leiden. Op zaterdag 5 september stappen cliënten, begeleiders, vrijwilligers en bestuurders van de organisaties voor mensen met een beperking gezamenlijk aan boord. Het thema is iedereen aan boord, talent kent geen beperking. En op die manier willen de zorgorganisaties aandacht vragen voor inclusiviteit en laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Omwonenden van duingebied Meijendel in Wassenaar trekken aan de bel bij de gemeente en de provincie. Ze zien dat het ieder weekend steeds drukker is in het natuurgebied en dat dat vooral komt door wandelaars uit de stad. Ze vinden dat er meer rekening met groen moet worden gehouden bij bouwprojecten, zodat niet iedereen naar de duinen hoeft te komen voor een wandeling. En ook op 5 september staat sportcomplex 1574 in Leiden volledig in het teken van vrouwenbasketbal. Voor het eerst wordt daar de gezamenlijke kick-off van de WBL, de Women's Basketball League, gegeven. Tientallen speelsters van verschillende clubs uit de Eredivisie komen naar de sleutelstad voor de start van de competitie. Ook zijn er verschillende activiteiten die jonge vrouwen moeten inspireren om ook topsporter te worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: heavy, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willy William. Die kennen we dan weer voor Trompetta. Je hoorde My Oh My hier bij Centraal Plus. Woensdagmiddag. Je radio staat aan op Centraal Plus. En dat betekent altijd het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, niet alleen hier op de radio. Maar ook in onze gratis nieuwsapp. Heb je die nog niet? Kan je die gewoon gratis downloaden via de App Store of Google Play. Dat is heel simpel. Download die app. Krijg je bij belangrijk nieuws altijd een pushberichtje van ons. En zo ben je altijd op de hoogte wat er speelt in je eigen regio.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langs op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Ter hoogte van de Benelux-tunnel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voor het eerst varen Gemiva en Raamwerk samen mee met de Pride Leiden. Op zaterdag 5 september stappen cliënten, begeleiders, vrijwilligers en bestuurders van de organisaties voor mensen met een beperking gezamenlijk aan boord. Het thema is iedereen aan boord, talent kent geen beperking. En op die manier willen de zorgorganisaties aandacht vragen voor inclusiviteit en laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Omwonenden van duingebied Meijendel in Wassenaar trekken aan de bel bij de gemeente en de provincie. Ze zien dat het ieder weekend steeds drukker is in het natuurgebied en dat dat vooral komt door wandelaars uit de stad. Ze vinden dat er meer rekening met groen moet worden gehouden bij bouwprojecten, zodat niet iedereen naar de duinen hoeft te komen voor een wandeling. En ook op 5 september staat sportcomplex 1574 in Leiden volledig in het teken van vrouwenbasketbal. Voor het eerst wordt daar de gezamenlijke kick-off van de WBL, de Women's Basketball League, gegeven. Tientallen speelsters van verschillende clubs uit de Eredivisie komen naar de sleutelstad voor de start van de competitie. Ook zijn er verschillende activiteiten die jonge vrouwen moeten inspireren om ook topsporter te worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 25 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kwam een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voor het eerst varen Gemiva en Raamwerk samen mee met de Pride Leiden. Op zaterdag 5 september stappen cliënten, begeleiders, vrijwilligers en bestuurders van de organisaties voor mensen met een beperking gezamenlijk aan boord. Het thema is iedereen aan boord, talent kent geen beperking. En op die manier willen de zorgorganisaties aandacht vragen voor inclusiviteit en laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Omwonenden van duingebied Meijendel in Wassenaar trekken aan de bel bij de gemeente en de provincie. Ze zien dat het ieder weekend steeds drukker is in het natuurgebied en dat dat vooral komt door wandelaars uit de stad. Ze vinden dat er meer rekening met groen moet worden gehouden bij bouwprojecten, zodat niet iedereen naar de duinen hoeft te komen voor een wandeling. En ook op 5 september staat sportcomplex 1574 in Leiden volledig in het teken van vrouwenbasketbal. Voor het eerst wordt daar de gezamenlijke kick-off van de WBL, de Women's Basketball League, gegeven. Tientallen speelsters van verschillende clubs uit de Eredivisie komen naar de sleutelstad voor de start van de competitie. Ook zijn er verschillende activiteiten die jonge vrouwen moeten inspireren om ook topsporter te worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. En de temperatuur loopt op tot 25 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Welkom, tijd voor de middagshow met Martin Garrix en U2 na Ed Sheeran.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

ik moet zeggen, dit is dan toch wel zo'n verrassende combinatie die je van tevoren niet zo 1, 2, 3 bedenkt. En dan komt het uit en dan is het eigenlijk gewoon geniaal in elkaar gezet. Een soort van combinatie tussen dance en rock en pop. Martin Garrix en ja, misschien wel een van de allergrootste bands wereldwijd. U2, je hoorde Fireflies. En daarvoor ook nog Ed Sheeran aan het begin van de middagshow van Centraal Plus. Het is woensdag 26 augustus. Laatste officiële vakantieweek. En ik moet zeggen, vandaag eigenlijk best wel lekker weer. Morgen belooft ook nog wel redelijk te gaan worden. Maar morgen aan het einde van de middag en in de avond is er kans op regen en onweer. Tot 6 uur ben ik bij je met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En al dat nieuws vind je ook op onze eigen website centraalplus.nl. Cloud komt eraan. Eerst Elton John en Dua Lipa. Dit is

0: écoutez-moi.
1: Cloud, écoutez-moi en Cold Heart. Het is de samenwerking tussen Elton John en Dua Lipa die je hoorde bij Centraal Plus. Handhavers in Wassenaar die hebben bijna 60 lege lachgasflessen op straat aangetroffen. Nou, het dumpen van dergelijke flessen op straat dat zorgt voor onnodig veel afval in de openbare ruimte. En bovendien, ja, het kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Nou, wat moet je dan wel doen met van dat soort flessen? Je moet ze gewoon inleveren bij de Milieustraat, want die gaan ze namelijk op een goede manier verwerken. En dan zorgen zij ervoor dat ze eigenlijk gewoon goed bij de juiste plek terechtkomen. Ja, ze zijn gevonden, bijna 60 stuks. Volgens mij ging het er om exact 57. En die lachgasflessen die zijn meegenomen. Uiteindelijk worden ze ook vernietigd. En de politie die probeert natuurlijk nog wel te kijken of ze erachter kunnen komen wie deze daar neergelegd hebben. Dat en meer, allemaal op onze eigen website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. En op de radio, I'm good, dit is Jelly Roll.

love makes me. Many Worlds met Brian V en Jordan Jade, Where Do I Go? En ook Jelly Roll, X Plus Track en I'm Good op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar, Centraal Plus. Het is woensdag, de week is officieel doormidden. Aankomend weekend groot feest in Zoeterwoude met natuurlijk in de Klaverhal een groot feest met Teaspoon en ook Danny de Munk en een aantal lokale bands op het podium. En er is een hele grote braderie. Vanaf 10:00 begreep dat de burgemeester, de nieuwe interim burgemeester van Zoeterwoude, die braderie officieel

gaat openen. Met meer dan 50 kramen, allerlei attracties en er staan ook allemaal foodtrucks. En dat is allemaal gratis te bezoeken. Morgan Wallen en Tate McRae, What I Want komt eraan. Eerst hoor je Jessie J tijdens de middagshow. Dit is Nobody's Perfect. When I'm

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Centraal Plus, de middagshow met binnen nu en een paar minuten de tv-update. Ook Imani komt eraan, Don't Be So Shy. En Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De bestuurder van een personenauto heeft vanmiddag een fietser geschept. Dat gebeurde op de Bargelaan in Leiden. De man zou volgens omstanders het gas en het rempedaal verwisseld hebben tijdens het parkeren. Hij kwam op het fietspad terecht en daar reed net een fietser. Die viel en raakte licht gewond. De auto is uiteindelijk tegen een hekje aan de andere kant van het fietspad tot stilstand gekomen. Bezoekers van Lowlands konden het afgelopen weekend niet alleen genieten van muziek, maar ook een bijdrage leveren aan de wetenschap. Op het wetenschapsplein Lowlands Science bouwden psychologen van de Universiteit Leiden namelijk een space maze. Bezoekers konden door het ruimtedoolhof lopen en moesten dan onderweg onthouden wat ze tegenkwamen. En daarmee werd hun navigatievermogen getest. En dit jaar is het dubbelfeest in Zoeterwoude, want het dorp viert haar 750-jarig bestaan. Maar de Zoeterwoudse tennis- en padelclub bestaat 50 jaar. En dat wordt een week lang gevierd met een open toernooi. Tijdens het toernooi is er extra aandacht voor sportiviteit en gezelligheid. En dat allemaal dus omdat de club 50 jaar bestaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 17 graden. Morgen is het wisselvallig. De dag begint zonnig. In de middag trekken er wolken over en in de avond gaat het regenen. En dat allemaal bij een temperatuur van 28 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. 10 minuten vertraging. Daar staat de berm in brand. 2 rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook file de andere kant op, de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging, de A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Imani, Don't Be So Shy en I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Woensdag, het is 26 augustus en vanaf 6 uur natuurlijk weer heel wat nieuwsitems uit de regio. Onder andere gaat het over recreatie bij Meijendal. En daarnaast, er is een bijzondere activiteit, heeft te maken met de vakantie. In Voorschoten, allemaal luchtkussens en heel veel kinderen die daar natuurlijk een hele leuke dag hebben. En wij zijn daar ook eens een kijkje gaan nemen. En vanavond ga je er alles over terugzien op tv bij Centraal Plus. En daarnaast ook weer de straattalkshow Rudo. Hij is de straat op gegaan. Ga je zo meteen al eventjes een fragmentje laten horen. Eventjes een kleine teaser naar de uitzending van vanavond. En dat kan je allemaal gaan bekijken. Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X's voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. Hey, deze drie gasten uit Den Haag. Ze noemen zichzelf Flair.

0: Smash Mouth en All Star en Door het Oog van de Nacht. Een hit uit de 30 op naam van Flair. Centraal Plus met vanavond dus de straattalkshow Rudo. En vanavond zie je weer een aflevering die is opgenomen tijdens het dorpsfeest. Of eigenlijk tijdens de paardendagen, maar men noemt dat ook wel gewoon het dorpsfeest in Voorschoten. En eigenlijk was Rudo daar een soort van, nou, noem het oppasser. Of in ieder geval een soort van oudere man die meiden waarschuwt voor het harde geluid uit de speakers. Luister mee.
1: Hallo.
2: Hi.
1: Dit is toch niet goed voor je oren, dit?
2: Jawel. Ja? Het is heel leuk.
1: Ja, dat wel. Het is wel heel gezellig.
2: Ja, het is elk jaar gezellig.
1: Ja. Wil je niet?
2: Wat zeg jij?
1: Wil jij niet?
2: Tuurlijk wel. Zij komt uit Borculo.
1: Waar komt ze vandaan?
2: Drenthe.
1: Kom je uit Drenthe? Hallo?
3: Hey, Unity en Elmond.
1: Kom je uit Drenthe?
3: Gezellig.
1: Kom je uit Drenthe?
2: We zijn ik kom uit Drenthe.
1: Gelderland. Jij komt uit?
2: Hierachter.
1: Gewoon in Voorschoten.
2: Ja, echt in het dorp.
1: Maar wat is nou leuker? Dit of het weekend van Voorschoten?
2: Dit.
1: Ja?
2: Ja.
1: En hou je ook van dat Nederlandstalige?
2: Ja.
1: Nou, wat is dan je favoriete artiest?
2: Nou, wel dat nummer van Cherry ook. Ik weet niet hoe die heet.
1: Of van Justin de Wild?
2: Ja, die.
1: Die werd net ook wel gezongen.
2: Ja, dat vind ik goed.
1: Heb je hard mee staan zingen?
2: Ja, heel hard.
1: Nou, veel plezier nog.
2: Dank je.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

If Not Now Then When van Chef Special. En Katy Perry met Skip Marley, Chain to the Rhythm. Zometeen bezoek in de studio. Het is Lorenzo van Beek. Hij is de organisator van de Pride Leiden. En aankomende vrijdag 28 augustus dan start officieel de Pride Week met heel veel activiteiten. Hoogtepunt is natuurlijk volgende week zaterdag. Het is dan 5 september met die hele grote botenparade en een groot eindfeest. En zometeen gaan we dat programma eens eventjes doornemen van Pride Leiden 2026. En nu uit België, Pommelien Thijs. Dit is

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk 10 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 20 minuten oponthoud. Daar stond de berm in brand. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.

De middagshow van Centraal Plus met Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight. Het laatste uur van de werkdag is officieel ingegaan op deze, nou toch eigenlijk nog best wel zonovergoten woensdag. Morgen belooft ook nog warm te gaan worden, alleen is er morgenavond wel kans op regen en onweer. Ja, gaan veel evenementen aankomen. Volgende week onder andere eerste voetbalclub voor alleen meiden en vrouwen. Die gaat het seizoen officieel aftrappen. Op zaterdag 5 september gaat dat gebeuren. En op diezelfde dag ook het seizoen van het basketbal. En dan ook speciaal voor de vrouwen. Ik had daar gisteren bezoek over in de studio. En dat gaat gebeuren in het sportcomplex 1574 in Leiden. Op dus ook zaterdag 5 september. Ja, en op die 5 september is het ook tijd voor Leiden Pride. En die Pride Week begint officieel aankomende vrijdag. En Lorenzo van Beek van de organisatie is in de studio. Ga ik zo meteen uitgebreid met hem over praten. Ook Armin van Buren staat voor je klaar. Na Louis Capaldi, The Day That I Die.

0: Armin van Buuren en de Band Chef Special met Larger Than Life. Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, de Pride gaat er aankomen. En aankomende vrijdag dan start deze officieel. Die duurt dan tot en met 6 september. En op 5 september dan is die hele grote Kennel Pride door de grachten van Leiden. Eigenlijk de initiatiefnemer, de organisator, die zit hier bij mij in de studio. Dat is Lorenzo van Beek. Eerste vraag maar meteen. Ben je er een beetje klaar voor?
1: Nou, ik loop wel op het tandvlees, maar ik ben er wel klaar voor.
0: Ja, het gaat inmiddels de 4e editie worden.
1: 4e editie. Ik hoop dat we hebben dit jaar 50 boten die meevaren. Daarmee zijn we de op 2 na grootste botenparade Men & Pride in heel Nederland naar Amsterdam. Dus dat is natuurlijk wel super tof dat we dat wel in Leiden hebben.
0: Weet je wat ik nou zo knap vind? Is dat je dat in zo'n korte tijd eigenlijk na corona uit de grond hebt gestampt. En dat dat zo'n enorm succes is. En dat iedereen mee wil doen. Bedrijven willen erbij horen. En het lijkt ieder jaar gewoon groter en meer te worden.
1: Ja, het was een cadeautje. Het eerste jaar hadden we prachtig weer. We hadden geen idee hoeveel mensen er kwamen. En toen werd het ineens sterk druk. En nu komen er al bijna 50.000 mensen afgelopen jaar. Dus ja, weet je, het is niet het doel dat we de grootste zijn. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat het zo groot omarmd wordt door iedereen. En dank je wel dat je het knap vindt, want dat realiseer ik me soms niet altijd. Dus waar blijft het lintje?
0: Hoeveel tijd en energie steek jij hierin, Lorenzo?
1: Nou, de eerste 6 maanden van het jaar, dan zijn we ongeveer 2,5 dag bezig per week om het voor te bereiden. En de laatste 6 maanden voor het evenement, dan zijn we echt 4-5 dagen, 7 uur per dag daarmee bezig. Dus het is een echte fulltime job. Terwijl ik ook nog gewoon mijn werk heb en al mijn andere bestuursfuncties. Ik heb ook nog een partner thuis zitten. Dus ja, weet je, het is een beetje juggelen om alles omhoog te houden.
0: En wat is dan die drijfveer van jou? Is dat dan toch de community helpen? Is het, ja, ik ben ermee begonnen, dan maak ik het ook af? Of is het wat anders?
1: Nee, het is eigenlijk wel allebei een beetje. Het begint natuurlijk vanwege het feit dat ik vind dat ik het voor de community moet doen. Want ja, weet je, er is er altijd 1 die de kar trekt en de rest die dan gelukkig in het kielzog meegaat. En toevallig ben ik dan gek met Gemma om dat dan zeg maar te doen. Aan de andere kant is het ook zo, weet je, als je de handschoenen oppakt, dan moet je er ook mee door. En het is natuurlijk zo'n groot mooi evenement geworden. Ja, dat moet gewoon blijven bestaan. Dat kan natuurlijk niet meer stoppen.
0: Want als we nou even gaan kijken, jij organiseert dat inderdaad, je noemde de naam van Gemma al. Met hoeveel mensen daaromheen, hoeveel betaalde krachten, hoeveel vrijwilligers? En is het dan een beetje makkelijk om deze mensen ook te vinden?
1: Nou, ik vind het heel leuk dat je dat zegt. We zijn maar met z'n tweeën en we doen het vrijwillig. En dan de kijkers of de luisteraars zullen misschien denken van ja, maar 2 mensen? Ja, maar 2 mensen. Daarom kost het natuurlijk ook zoveel werk. Op de dag zelf hebben we natuurlijk gelukkig wel wat vrijwilligers die meehelpen. En in de aanloop ernaartoe hebben we ook een paar 3, 4, 5 goede krachten die ons assisteren. Maar ja, we doen het dus eigenlijk maar met z'n tweeën. En dan in de bijvangst nog een paar mensen.
0: De week gaat officieel komende vrijdag van start. Heel veel mensen zullen denken, er is alleen een Kennel Pride. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat.
1: Ja, het is 10 dagen dit jaar. Dus het is vanaf de 28e tot en met de 6e, wat je zei. Van alles komt er voorbij. Theatervoorstellingen, cabaret, bioscopen, kerkdiensten, kunst, cultuur. Je kan direct niet verzinnen of het is er. Oldtimer rallies, nou, het is echt heel leuk. Dus dat is 10 dagen dat je helemaal los kunt gaan. Uiteindelijk natuurlijk die botenparade, dat is natuurlijk het leukst. Met het muziek-event op de Labbermarkt.
0: Ja, wie gaan daar komen optreden eigenlijk? Een soort van slotfeest is dat eigenlijk.
1: Ja, dan sluiten we echt af dat we mogen houden van wie we mogen houden. En dat we mogen zijn wie we willen zijn. En dat doen we met onder andere natuurlijk Barry Badpak. Ja, die kan natuurlijk niet op missen. We hebben ook Bonnie Sinclair. De Dolly Dots. Ja. Voor degene die net zo oud zijn als ik. Hartstikke leuk. Natuurlijk, love me just a little bit more.
0: Wat een gezellige lijst.
1: Heerlijke lijst. Ik kan er nu al naar uitkijken. En gelukkig mag ik het dit jaar weer presenteren. Daar ben ik ook heel blij mee.
0: Ja, dan durf ik het bijna niet te vragen. Maar ga je dat doen als jezelf of als het alter ego Christine Carrington?
1: Nee, natuurlijk als Christine Carrington. Jullie wel bekend natuurlijk. Mag regelmatig bij jullie nog in bed liggen. Met een leuk televisieprogramma. Nee. Zij gaat dat zeker doen. En ik vind heel, ja, ik ben toch ook wel trots dat zij een beetje het gezicht is geworden van dat muziekevent.
0: En dan die Kennel Pride, die is dan op zaterdag de 5e. Ik ga ervan uit, je kan je niet meer inschrijven om mee te varen met een bootje?
1: Nee, zeker niet. Nee, voor dit jaar niet, voor volgend jaar weer wel. De eerste boten hebben zich alweer aangemeld. Dus wil je erbij zijn bij dit fantastische feest, schrijf je dan heel snel in. Want voor je het weet heb je de boot gemist.
0: Maar merk je dan ook dat dat steeds populairder wordt en dat er ook gewoon grote bedrijven jou benaderen met de vraag, kunnen we meedoen of kunnen we misschien sponsoren? sponsoren?
1: Er zijn zeker wel wat grote bedrijven die meedoen. Maar als je kijkt op de lijst van de mensen die meevaren, zijn het voor 95% allemaal maatschappelijke organisaties. Natuurlijk zijn er wel een paar commerciële bedrijven die meedoen. Maar die mogen alleen maar meevaren als ze ook echt kunnen aantonen dat ze een zogenaamd D&I-beleid hebben. Oftewel dat ze zich echt inzetten voor onze community. En als ze dat niet kunnen overhandigen, dan kunnen ze dus ook niet meevaren.
0: Dus die gaan eerst even door de ballotagecommissie.
1: Die gaan zeker door de ballotagecommissie.
0: En als ik jou nu ga vragen, Lorenzo, waar ben je het meest trots op als we gaan kijken naar die hele week, 10 dagen lang? Wat is nou iets waarvan je zegt, dit is een onderdeel, heel fijn dat het er is?
1: Nou, het is zo divers, wat ik al zei, van kerkdiensten tot kunst, van theater tot aan carrallies. Dat is, ja, dat vind ik allemaal, daar kan ik er niet eentje uithalen. Wat ik heel bijzonder vind, is dat we vorig jaar in samenwerking met Centraal Plus een heel mooie live televisieuitzending hebben mogen maken van die boterbraden. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Ook op de samenwerking daarin. En natuurlijk het muziekevent als klapper op de vuurpijl.
0: Maar het mooie is, we gaan het dit jaar wederom live uitzenden. Dus aan de ene kant, je kan natuurlijk langs de gracht gaan staan. Maar je kan ook gewoon in de luie stoel blijven zitten.
1: Ja, heb je inderdaad, ben je misschien wat minder mobiel? Of is het je te druk? Maar wil je het wel meemaken? Dan zou ik zeggen, tune vooral eventjes in bij Centraal Plus. Kan dus ook online of op de televisie. En dan kun je het gewoon meemaken. Kun je gewoon genieten van alle kleuren die voorbij varen.
0: En als we nou even gaan kijken naar de gemeente Leiden. Wat zeggen zij van die hele Pride Week? En de burgemeester, die is er ook bij. Wat zijn de reacties? En krijg je daar terugkoppeling op?
1: Zeker. Ja, ik moet zeggen dat ik ongelooflijk trots ben op de burgemeester. Omdat hij uit zichzelf dit jaar ook weer zich heeft aangemeld. Om te zeggen, ik wil gewoon bij onderdelen zijn. Hij is tijdens de Pride dit jaar helaas op vakantie. Maar heeft er wel een hele mooie videoboodschap in ingestuurd. Dus die gaan we tijdens de uitzending ook even laten zien. En ik ben gewoon trots en ben heel blij met de samenwerking van de gemeente. Omdat ze ons er ook de ruimte geven dat we dit kunnen doen. En waar mogelijk ondersteunen ze daarin. En de rest doen we vanuit onszelf.
0: Nou is het op dit moment woensdag 26 augustus. Je hebt eigenlijk nog een kleine 48 uur te gaan.
1: Rustig aan, hè?
0: Jawel, maar het is wel de waarheid.
1: Ja, nee, het is waar. Nee,
0: hoe zien dan die 2 dagen er nu nog uit voor jou?
1: Nou, nu zitten we vooral in de last minute dingetjes. Weet je, dingetjes die nog gedaan moeten worden. Die je niet eerder kan doorgeven. Of wat er misschien nog misgaat. Of dat iemand informatie mist. Hè, de ad hoc dingen die je dan nog doet. En ik hoop dit jaar voor het eerst samen met Gemma het hele programma zoveel mogelijk ook echt mee te maken. Want je moet niet vergeten, we organiseren het wel. Maar ik ben er bijna nooit bij.
0: En dan misschien wel het allerbelangrijkste. De boodschap. Wat willen jullie nou uiteindelijk overbrengen aan de stad, aan de regio of misschien aan het complete land?
1: Nou, wat ik vooral belangrijk vindt om te zeggen is, we vieren een feest waarbij iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geloof, ras, etniciteit, seksualiteit en dergelijke. En onze wereld is sterk verhard. We vinden allemaal dat we gelijk zijn. Dat is absoluut niet zo. We zijn wel gelijkwaardig. We willen dus wel allemaal hetzelfde behandeld worden. Maar we zijn niet hetzelfde. En dat hoeft ook helemaal niet. En als je het wat minder omarmt, helemaal prima. In Katwijk hebben ze vast een ander leuk feestje waar je naartoe kan. Dan gun ik het jou om daar een leuke dag te hebben. En laat de rest gewoon in Leiden een fantastisch feestje vieren.
0: Is dan gewoon de conclusie, het gaat 10 dagen een kleurrijk feest worden in de stad?
1: Zeker. Ik zou zeggen, kijk even op de website van Pride Leiden. Dan kun je precies zien wat er allemaal te doen is. En ik nodig jullie allemaal hartstikke graag uit. En het wordt prachtig weer. Dus het wordt een heel leuk feestje.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan. En we gaan het in de gaten houden. En volgende week die Pride, die gaan we dus live uitzenden bij Centraal Plus op tv. Hoe laat begint die?
1: Hij begint om 2 uur stipt. En hij is om 4 uur afgelopen. En daarna gaan we door naar het muziek-event op de Labbermarkt.
0: Lorenzo, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Wat een fijn liedje bleef dit toch? Rihanna met Jay-Z en Umbrella. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ik heb zo meteen weer een update van de poll. En we gaan het hebben over het jubileum. De 50ste editie. Namelijk een groot toernooi wat er aan gaat komen van 30 augustus tot en met 6 september. En dat heeft alles te maken met het jubileum van Tennis en Padelclub in Zoeterwoude. En daarvan heb ik zometeen Ronald in de studio samen met Peppe. En nou, ik ben wel eventjes benieuwd hoe die week er precies uit gaat zien, want die begint dus al 30 augustus. Ook Bruno Mars en On My Soul die komt eraan naar Robert Beurse, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De bestuurder van een personenauto heeft vanmiddag een fietser geschept. Dat gebeurde op de Bargelaan in Leiden. De man zou volgens omstanders het gas en het rempedaal verwisseld hebben tijdens het parkeren. Hij kwam op het fietspad terecht en daar reed net een fietser. Die viel en raakte licht gewond. De auto is uiteindelijk tegen een hekje aan de andere kant van het fietspad tot stilstand gekomen. Bezoekers van Lowlands konden het afgelopen weekend niet alleen genieten van muziek, maar ook een bijdrage leveren aan de wetenschap. Op het wetenschapsplein Lowlands Science bouwden psychologen van de Universiteit Leiden namelijk een space maze. Bezoekers konden door het ruimtedoolhof lopen en moesten dan onderweg onthouden wat ze tegenkwamen. En daarmee werd hun navigatievermogen getest. En dit jaar is het dubbelfeest in Zoeterwoude, want het dorp viert haar 750-jarige bestaan. Maar de Zoeterwoudse Tennis- en Padelclub bestaat 50 jaar. En dat wordt een week lang gevierd met een open toernooi. Tijdens het toernooi is er extra aandacht voor sportiviteit en gezelligheid. En dat allemaal dus omdat de club 50 jaar bestaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 17 graden. Morgen is het wisselvallig. De dag begint zonnig. In de middag trekken er wolken over en in de avond gaat het regenen. En dat allemaal bij een temperatuur van 28 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk is de vertraging 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Bresseplein en Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, het is eigenlijk Disco 2.0, All My Soul van Bruno Mars. En die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de middagshow die in volle gang is. En deze week, ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen, een soort van dubbelfeest in Zoeterwoude. Het dorp bestaat 750 jaar. En de tennis- en padelclub, ja, die hebben ook een feestje. Zij bestaan namelijk 50 jaar, oftewel een halve eeuw. In de studio Peppe de Jong en ook Ronald van der Poel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, mooie mijlpaal. En jullie gaan dat de komende week vieren met een gigantisch groot toernooi.
1: Ja, we hebben ruim 170 deelnemers. Dus een vol programma. En nou, we starten eigenlijk op zondag met een fantastisch mooie clinic. Voor de jeugd. En ook nog een beetje voor de leden uiteraard. Dus dat kan alleen maar mooi worden.
0: Even een klein stukje geschiedenis. Ik ga ervan uit, ooit begonnen als tennisvereniging en nu sinds een paar jaar, ja, padel is populair, dat erbij gekomen is.
2: Zeker is erbij gekomen. Dat zorgt ook voor een enorme verjonging van het aantal leden. Er zijn denk ik wel 200 padelleden bijgekomen. Dus dat is alleen maar goed. Meer mensen aan het sporten. En wij geven, ik doe padel en ik doe tennis. Maar we geven nu even de tennis een enorme impuls met dit toernooi.
0: Ben ik wel even benieuwd. Wanneer zijn jullie officieel begonnen met de voorbereidingen van deze complete feestweek?
1: Nou, we starten eigenlijk in januari met de eerste vergadering. Dus dat, ja, en dan, dan komen we bij elkaar en dan zetten we even de lijnen uit. Wie doet wat en de rest gaat vanzelf.
0: En wat is dan jullie aandeel? Of zeggen jullie, nee, wij trekken de kar echt met z'n tweeën?
1: Nee, we zijn met een team van zes zitten we in deze commissie. En daarbij hebben we eigenlijk ZTPC bestaat eigenlijk uit allemaal vrijwilligers. We hebben de bardienst nodig, we hebben de onderhoudscommissie nodig. Dus ja, dat maakt ZTPC echt speciaal.
0: En dan de 30ste van augustus gaan jullie officieel beginnen. Hoe gaat dan die week eruit zien? En ja, stel nou dat je dat toernooi weet te winnen. Wat is de prijs?
2: Ja, de prijzen mag ik natuurlijk nog niet gaan verklappen. Hè, want we hebben een hele speciale week. Het teken van 50 jaar. Dus alles staat in het teken van goud. We hebben extra prijzen. Mooie prijzen geregeld voor de winnaars. In het totaal zijn er wel 64 prijzen voor die 174 deelnemers. Dus je hebt een kans van 1 op 3 dat je met een prijs naar huis gaat. We hebben ook geregeld dat we alleen maar in poeltjes spelen. Dus we kunnen garanderen dat iedereen minimaal 2 wedstrijden speelt.
0: Dus het gaat echt een heel sportief weekje worden. Ben ik ook wel benieuwd, hoe lang zijn jullie zelf al lid van deze tennis- en padelclub in Zoeterwoude?
1: Nou, ik ben inmiddels 65 jaar en ik ben lid vanaf mijn 38ste.
0: Dus eigenlijk ook al behoorlijk ei bij jou, Peppe?
2: Ja, ik ook zoiets. Ik ben lid geworden toen ik in het dorp ben komen wonen. Zo'n beetje in 1995.
0: En jullie gaan dus de komende week een mooie week ervan maken. Het valt dan ook toevallig met 750 jaar Zoeterwoude. Is dat toeval?
1: Ja, dat is eigenlijk wel toeval. Eigenlijk spelen wij eigenlijk altijd de eerste week van september. Dus ja, dat is heel toevallig.
2: En dan, ja, ik denk eigenlijk dat Zoeterwoude 750 wil meeliften op het succes van onze tennisvereniging.
0: Oh, wacht even. Die hebben gerekend en die dachten, wacht eventjes, dan bestaat de vereniging 50 jaar. Dan moeten wij die feestweek precies in diezelfde week ook gaan plannen.
2: Ja, dat kan niet anders.
0: Ja, daar is gewoon over nagedacht. Hey, ja, sowieso bijzonder. Padel is heel populair. Je vertelde al, daardoor zijn er heel veel nieuwe leden bijgekomen. Is er ook een ledenstop of hoe gaat dat, zeg maar? Want kan je dan gewoon leden blijven aannemen?
2: Nee, dat kan niet. Je moet zorgen dat je hebt een maximum aantal leden per baan wat je kan hebben. Want anders ontneem je het mensen te veel mogelijkheden om vrij te spelen. Volgens mij is het voor padel, het zal iets van tegen de 100 leden per baan zijn wat er aanwezig is. Ieder jaar stromen er weer mensen uit. Dus meld je altijd weer aan en het komt weer. Weet je, als die wachtlijst heel erg lang wordt, wordt ook de noodzaak groter om na te denken van, misschien moeten we uitbreiden.
0: En hoe blij is dan een gemeente Zoeterwoude met jullie als vereniging en supporten zij ook deze week?
1: Nou, ik denk dat de gemeente heel blij is met een vereniging als ZTPC. 50 jaar betekent ook 50 jaar gezelligheid, 50 jaar sportiviteit en 50 jaar mensen ontmoeten. Dus dat kan eigenlijk, daar moet een gemeente blij van worden.
0: Inmiddels gewoon 50 jaar geschiedenis.
1: En zo is dat.
0: komende week, ik heb even gekeken, er bestaat ook een kans dat het een beetje gaat regenen. Temperatuur tussen de 20 en de 21 graden. Wat zouden de ideale omstandigheden voor jullie zijn?
2: Die 20, 21 graden, dat is echt ideaal. We hebben nu prachtig weer. Zwoele avonden is het allermooiste. Dat hebben we voorgaande jaren gehad. Want dat betekent ook een vol terras. Veel mensen die kijken, veel mensen die een borreltje drinken. Dus dan verhoogt dat de sfeer ook. En als het nodig is, kunnen we altijd uitwijken naar plekken om extra wedstrijden te spelen.
0: Nou gaat er heel veel gespeeld worden. Je vertelde al meer dan 170 deelnemers. Komt er ook nog een feestavond?
1: Nou, we hebben elke avond kunnen mensen gezellig mee eten. Hè? Dus er wordt door vrijwilligers gekookt. Dus eigenlijk hebben we een hele volle, een volle kantine, zeg maar. Met etens vanaf 5 tot 8. En dus ja, er is sowieso gezellige muziek. En de deelnemers maken de gezelligheid, zeg ik altijd.
0: Gezelligheid onderling, lekker een beetje keuvelen, drankje doen, hapje. En dan dus dat 50-jarig jubileum met elkaar gaan vieren in Zoeterwoude. Is het trouwens ook bekend wie de oudste deelnemer is of het oudste lid van de vereniging?
1: Nou, ik denk dat een van de gebroeders van Velzen. Zo aardig in de buurt. Dat zijn de mannen van het eerste uur. Dat zijn Kees en Johan van Velzen. Kees is nog steeds erg actief als vrijwilliger. Nou ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Hè. Die is eigenlijk vanaf het begin lid van de club.
0: Ja.
1: En is nu nog steeds zeer actief. En niet te vergeten onze eigen Luke Sanders. Hè. Voormalig Nederlands kampioen diverse keren. Die ook actief vrijwilliger is.
0: Dus eigenlijk trots op iedereen die bij de club betrokken is. De 30e gaat het allemaal beginnen. Qua voorbereidingen zitten jullie een beetje op schema?
2: Zeker. Ja. We zijn nagenoeg klaar. Vanavond de laatste puntjes op de i zetten. Om de laatste wijzigingen op speciale verzoeken. Kijken of we die door kunnen voeren. En dan gaan we zondag van start.
0: Ja, hoe vaak gaan jullie zelf dan proberen te spelen? Een beetje qua level, qua niveau kijkend. Beginnen ze allebei te lachen?
2: Ja. Nou, we spelen natuurlijk al jaren. Wij worden niet heel veel meer beter, maar we hebben wel heel veel plezier. En ik doe mee met een toernooi in categorie 7. Nou, dat is mooi, vind ik.
0: En bij jou?
1: Nou, bij mij is het denk ik iets. Ik zit volgens mij in categorie 8.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben toch wel wat weggezakt, denk ik.
0: Nou, een beetje plezier is het allerbelangrijkste. Bewegen, gezondheid, zeker. Komt er dan ook wel weer bij kijken. Mogen mensen trouwens komen kijken die niet lid van de vereniging zijn? Die denken, nou, toch eens eventjes dat sfeertje proeven.
1: Nou, graag zelfs. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Dus ik zou zeggen, gewoon doen.
0: En Peppe, is er een website?
2: Er is een website. Daar houden we in ieder geval alle standen bij. Je kan kijken bij knltb.toernooi.nl. Daar zie je de actuele stand van zaken van de wedstrijden. En eigenlijk kan je iedere dag vanaf 5 uur spelen. Kom gewoon even binnenvallen en kijk een mooie wedstrijd.
0: Volgens mij gaat het een hele mooie jubileumweek worden daar in Zoeterwoude. Ronald en Peppe, dank je wel.
2: Heel graag gedaan. Ja.
0: En een sportieve week toegewenst.
2: Hey, dank je wel.
0: Succes.
2: Bedankt voor je aandacht.
0: Plus.

0: De stem van Whitney Houston. Ja, die herken je natuurlijk uit duizenden. So Emotional. En daarvoor Shakira met Burna Boy en Dai Dai.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, via Schoolsport 071 kunnen alle inwoners uit de regio laagdrempelig kennis maken met sport. En wij willen van jou graag weten in de poll van deze week, doe jij aan sport? 3 keuzes, 29% die zegt ja, ik sport genoeg. 35% die wil eigenlijk meer bewegen dan dat ze op dit moment doen. En ook 35% die zegt ja, ik doe er niet aan. En waarschijnlijk is dan ook wel het antwoord, ik ga er ook niet aan beginnen. Overmorgen, vrijdag om 7 uur, de uitslag met Joyce in het weekoverzicht. En jouw stem is welkom online via onze website en de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Bakermat met Rani en I Love Life?

Stargazing, Miles Smith en Bakermat met Rani. Echt zo'n lekkere zomerplaat met ook die saxofoon erin en I Love Life. Het is de middagshow van Centraal Plus met zometeen even na vijven de nieuwsupdate van vandaag. Ja, en dit is ook wel leuk. Wethouder Melanie van Driont, dat is een nieuwe wethouder in Oegstgeest. Zij ontving afgelopen dinsdag het eerste programmaboekje voor het Monumentenweekend 2026. En dat Open Monumentenweekend, ja, dat gaat er aankomen in september, in het weekend van 11, 12 en 13 september. Centraal Plus, meer nieuws, onder andere uit Oegstgeest, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, op onze eigen website centraalplus.nl. En nu Flemming met Meteor, niet nodig.

0: Het Leiden Dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 10 minuten vertraging. Verderop richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier op onthoud. A20 richting Gouda voor Rotterdam-Overschie 10 minuten, voor Moordrecht ook 10 minuten vertraging. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De nieuwsupdate en ook Alex Warren met Passenger, die ga je horen. Eerst nu zomerse klanken van eigen bodem. Op naam van Emma Heesters en Rolf Sanchez. Dit is Pa Olvidarte.

0: Passenger, de nieuwste Alex Warren en ook Pa Ovi Derte. De combinatie Emma Heesters en Rolf Sanchez, die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En de week is officieel doormidden.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, ik vraag me dat dus af. Wanneer is dan de week officieel doormidden? Volgens mij is dat vandaag, maar dan echt op de helft van de dag. Dus ik zou zeggen zo tussen 1 en half 2, dan is de week officieel doormidden. En dan zitten we aan de goede kant van de week. Zo moet je het eigenlijk denk ik een klein beetje zien. Aan de andere kant, ja, voor iedereen die vakantie heeft, is het ook wel een week van afscheid nemen. Aankomende maandag zijn echt alle vakanties afgelopen in de regio. Dus ja, dit is wel een beetje het laatste moment om nog wat leuke dingen te doen. Ja, misschien ga je nog wel even lekker een weekendje weg. Maar aankomende maandag, ja, beginnen de scholen weer. Dan is echt alles klaar. En dan gaan we ook gewoon alweer echt richting het najaar. Hè? Want volgende week dinsdag is het gewoon alweer 1 september. Zometeen, de nieuwsupdate. Ook Miley Cyrus en End of the World, die heb ik voor je klaarstaan. Nou, Bad Liar. Dit is Imagine Dragons.

0: kan bijna niet anders dan dat Miley Cyrus in rouw is. Want haar oud-tante, dat was Dolly Parton, gisteren bekend geworden dat zij helaas is overleden. End of the World, die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ja, dit is tof. De Irislaan, dat is in Oegstgeest, die gaat veranderen in een gezellig dorpsplein. En dat gaat gebeuren op zaterdag 19 en zondag 20 september. Met foodtrucks en ook auto's, die zijn dan niet welkom. Nou, check het artikel via centraalplus.nl. Dan een bijzondere vondst van bijna 60 lege lachgasflessen. Dat gebeurde in Wassenaar. Dan een personenauto, die raakt van de weg. En terwijl dat gebeurde, heeft deze persoon ook een fietser geschept. En dat gebeurde op de Bargelaan in Leiden, achter het Centraal Station is dat. En de brandweer is ingezet om een vreemde lucht bij opslag bij een flat aan de Lingestraat in Leiden. En dan Leidse psychologen onderzoeken verdwalen op Lowlands. Eerste gezamenlijke kick-off van Women's Basketball League. Dat is in Leiden. Gisteren heb ik daar gasten over gehad in de middagshow. Gaat plaatsvinden op 5 september, dus volgende week zaterdag. En Zoeterwoudse Tennis en Padelclub viert jubileum. En dat gaan ze doen met een open toernooi. Ook daar lees je meer over op onze eigen website centraalplus.nl. Ja, en deze is ook nog wel eventjes leuk. Chemiva en Raamwerk, die gaan meevaren voor het eerst met de Pride Leiden. DJ Arnold die gaat muziek draaien. En dat gaat gebeuren op 5 september tijdens dus de Pride Leiden. Meer nieuws? Check onze eigen website centraalplus.nl. Heb ik nu de Plus Track voor je. Robin Schulz met Watermat.
1: Dit is deze week de Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal.

0: Tears van Sabrina Carpenter. En Plaats Delict, dat is de nieuwste van Snelle. Centraal Plus staat aan, onderweg naar huis met het nieuws uit de regio. En natuurlijk de muziek van Centraal Plus. Ik heb Cat's Eye, Animal en ook CeeLo Green en Fuck You voor je klaarstaan. En we gaan het hebben over Meijendal. Eerst tijd voor weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De bestuurder van een personenauto heeft vanmiddag een fietser geschept. Dat gebeurde op de Bargelaan in Leiden. De man zou volgens omstanders het gas en het rempedaal verwisseld hebben tijdens het parkeren. Hij kwam op het fietspad terecht en daar reed net een fietser. Die viel en raakte licht gewond. De auto is uiteindelijk tegen een hekje aan de andere kant van het fietspad tot stilstand gekomen. Bezoekers van Lowlands konden het afgelopen weekend niet alleen genieten van muziek, maar ook een bijdrage leveren aan de wetenschap. Op het wetenschapsplein Lowlands Science bouwden psychologen van de Universiteit Leiden namelijk een space maze. Bezoekers konden door het ruimtedoolhof lopen en moesten dan onderweg onthouden wat ze tegenkwamen. En daarmee werd hun navigatievermogen getest. En dit jaar is het dubbelfeest in Zoeterwoude, want het dorp viert haar 750-jarige bestaan, maar de Zoeterwoudse tennis- en padelclub bestaat 50 jaar. En dat wordt een week lang gevierd met een open toernooi. Tijdens het toernooi is er extra aandacht voor sportiviteit en gezelligheid. En dat allemaal dus omdat de club 50 jaar bestaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 17 graden. Morgen is het wisselvallig. De dag begint zonnig. In de middag trekken er wolken over en in de avond gaat het regenen. En dat allemaal bij een temperatuur van 28 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Is de vertraging een half uur, dat is de nasleep van een ongeluk. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging 3 kwartier, 1 rijstrook is dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Wallingsveen Centrum 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: kan af en toe best wel even lekker zijn, toch? Gewoon ongegeneerd schelden, in dit geval in de vorm van fuck you. Je hoorde CeeLo Green en ook Animal. Dat is de nieuwste van het damesgroepje afkomstig uit Zuid-Korea, Ketsai. Recreatiegebied Meijendel. Zo'n plek waar je lekker kan wandelen, waar je lekker even tot rust kan komen. Daar moet je maar eventjes mee luisteren.
1: Er komen steeds meer huizen bij en we zijn hier al de dichtstbevolkte regio van het land. Maar al die mensen willen ook wel even lekker naar buiten. Bijvoorbeeld naar de duinen van Meijendel. Maar is daar nog wel de ruimte voor?
2: Merkt u dat het drukker wordt in recreatiegebieden zoals deze?
3: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het komt omdat er zo weinig zijn hier in de buurt.
4: Ik vergelijk hem wel eens met de naam van Meerdervoort. Hele drukke weg.
5: Af en toe heb je wel eens bij de parkeerplaats dat, het dan, dat je moet wachten. Hè? Dat gebeurt wel eens. Maar goed, dat weten we. Dus dan zorgen dat we vroeg zijn en dan gaat het altijd wel goed.
1: Want dan staan de parkeerplaatsen vol. Toch vindt Unea, die het duingebied beheert, het toch niet drukker dan normaal in het duingebied.
2: 2021 hadden we een hele grote piek natuurlijk, de coronapiek. Toen ging iedereen lekker naar buiten toe van de natuur genieten. En eigenlijk op dit moment, de laatste jaren, zitten we weer onder dat niveau van 2021. Maar wat we wel zien is een hele lichte stijging in het aantal bezoekers. Ja, en we verwachten eigenlijk dat dat wel te verklaren is door wat je net al zei, door die woningbouwopgave.
6: Dus hier in Meijendel, waar we nu staan, zie je recreatie, natuur en waterwinning die eigenlijk al jarenlang samengaan. Ja, en op dit moment willen we meer recreatie, we willen eigenlijk meer natuur en we hebben ook meer waterwinning nodig doordat hier meer mensen komen wonen.
1: Door afspraken te maken met gemeenten, de provincie en bijvoorbeeld projectontwikkelaars, probeert het Nationaal Park Hollandse Duinen te zorgen dat er genoeg plek blijft voor de nieuwe bewoners om te recreëren.
6: En mensen die hier komen wonen, die willen ook in een groene omgeving wonen. Die willen fijn leven. Dus wat volgens mij van belang is, dat we heel vroeg aan tafel komen bij dat soort woningbouwprojecten. Om te zorgen dat we daar groen, recreatie, plekken waar mensen even naar buiten kunnen, dat we die kunnen realiseren. En vervolgens kunnen we die toevoegen aan het Nationaal Park Hollandse Duinen. Waardoor die beleefbare natuur in dit gebied ook groter wordt. En er ook juist ruimte blijft om die kwetsbare natuur extra te beschermen. En misschien zelfs wel af te sluiten waar dat nodig is.
2: Is het inderdaad belangrijk dat we hier ruimte voor blijven inrichten?
3: Absoluut. Heel belangrijk, zeker voor onze kinderen.
5: Je moet heel goed nadenken van waar je wel gaat bouwen en waar je ook vooral niet gaat bouwen. En dit is wel een gebied waarin je niet moet gaan bouwen.
2: Dus ik wil aan de omgeving meegeven van joh, laten we met z'n allen meer natuur maken. Want ook buiten de Natura 2000 gebieden is het fijn als al die nieuwe mensen die hier komen wonen ook kunnen genieten van de natuur. Nou ja, en aan de bezoekers die nog steeds naar dit mooie gebied komen wil ik meegeven van ja, houd je aan de regels, blijf op de paden. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we de natuur blijven beschermen. En dat eigenlijk ook nog vele toekomstige generaties van kunnen blijven genieten.
7: Dit is Centraal Plus.

Dante Thomas, Miss California en R&B. Dat is de afkorting van Ring My Bell. En dat is muziek van Aitch. Een liedje die inmiddels ook in de 30 staat. Afgelopen zaterdag is dat plaatje binnengekomen. Origineel trouwens stamt dan weer uit 1979. Het is de middagshow met Sarah Larsen naar Shawn Mendes en Mercy. You.

Nightsun, Zara Larsson. Het is het einde van de middagshow voor woensdag de 26e van augustus. Vanavond Michael bij je tussen 7 en 9 met een hit or shit en een paars in de house mix. Ik ben er morgen weer en voor het laatste nieuws check je onze eigen website en de nieuwsapp die je kan downloaden via Android en iPhone. En nu heb ik nog voor je Dua Lipa. Dit is Dance the Night.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n 18 miljard dollar voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht een uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel op 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De bestuurder van een personenauto heeft vanmiddag een fietser geschept. Dat gebeurde op de Bargelaan in Leiden. De man zou volgens omstanders het gas en het rempedaal verwisseld hebben tijdens het parkeren. Hij kwam op het fietspad terecht en daar reed net een fietser. Die viel en raakte licht gewond. De auto is uiteindelijk tegen een hekje aan de andere kant van het fietspad tot stilstand gekomen. Bezoekers van Lowlands konden het afgelopen weekend niet alleen genieten van muziek, maar ook een bijdrage leveren aan de wetenschap. Op het wetenschapsplein Lowlands Science bouwden psychologen van de Universiteit Leiden namelijk een space maze. Bezoekers konden door het ruimtedoolhof lopen en moesten dan onderweg onthouden wat ze tegenkwamen. En daarmee werd hun navigatievermogen getest. En dit jaar is het dubbelfeest in Zoeterwoude, want het dorp viert haar 750-jarige bestaan, maar de Zoeterwoudse tennis- en padelclub bestaat 50 jaar. En dat wordt een week lang gevierd met een open toernooi. Tijdens het toernooi is er extra aandacht voor sportiviteit en gezelligheid. En dat allemaal dus omdat de club 50 jaar bestaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 17 graden. Morgen is het wisselvallig. De dag begint zonnig. In de middag trekken er wolken over en in de avond gaat het regenen. En dat allemaal bij een temperatuur van 28 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk een kwartier vertraging. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Bresseplein en Moordrecht nog 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

woensdag 26 augustus. Leuk dat je weer luistert naar nieuwe Centraal Plus Michael hier op Centraal Plus. Met zometeen natuurlijk de hit or shit. En daarin mag jij bepalen of nieuwe muziek de playlist in gaat. Verder ook nog de clubbanger van deze week. Kijken wat er komend weekend heel veel gedraaid gaat worden op clubs of in festivals komend weekend dus. En natuurlijk die baars in de house mix straks in het tweede uur na 8 uur hoor je die voorbij komen. Maar eerst nog de lekkerste muziek en het nieuws uit je regio. Dit is Centraal Plus Michael met nu The Weeknd in Your Eyes.

0: One Republic, I Ain't Worried. En daarvoor nog The Weeknd, In Your Eyes op Centraal Plus.
1: De Michael Barentje Show presents... Hit or Shit.
0: Ja, bij Hit or Shit ga ik altijd checken of nieuw muziek... of dat de playlist in moet hier bij Centraal Plus. Ja, en de laatste tijd is het Songfestival... die is afgelopen dagen weer het nieuws geweest. Want gaan we nou wel meedoen, gaan we niet meedoen? Nou, als ik aan het Songfestival denk... dan denk ik maar aan één artiest eigenlijk. En dat is Duncan Lawrence. En die heeft toevallig nieuwe muziek uitgebracht. Het nummer heet New To You. En ik ben benieuwd, moeten we dit vaker gaan draaien? Ja, je kan straks na het nummer kan je een mailtje sturen naar michael@centraalplus.nl. Hit als je hem vaak wil horen of shit als je het niet meer wil horen. De Hit or Shit van vandaag is Duncan Lawrence met New To You.
2: You don't talk to me.

0: New to you. Duncan Lauwers, de hit or shit van vandaag.
1: De Michael Barentse Show presents... Hit or shit.
0: Ja, en ik ben dus benieuwd, moeten we dit vaker gaan draaien op Centraal Plus? Je kan een mail sturen naar michael@centraalplus.nl. En daarin hit als je hem vaak wil horen, de nieuws van Duncan Lauwers. Of shit als je niet meer wil horen. Straks na het regennieuws van 7:30 ga ik bekendmaken wat het is geworden. Eerst nog wat lekkere muziek. Calvin Harris staat klaar met Satisfy. Maar eerst de Pink Panthers.

0: Lost Frequencies en zonderling met Crazy. En daarvoor nog Satisfy van Calvin Harris en Jazzy op Centraal Plus. De woensdagavond Centraal Plus Michael. Met zometeen de uitslag van de Hit or Shit. Maar eerst nog een update uit jouw regio met het laatste nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De bestuurder van een personenauto heeft vanmiddag een fietser geschept. Dat gebeurde op de Bargelaan in Leiden. De man zou volgens omstanders het gas en het rempedaal verwisseld hebben tijdens het parkeren. Hij kwam op het fietspad terecht en daar reed net een fietser. Die viel en raakte licht gewond. De auto is uiteindelijk tegen een hekje aan de andere kant van het fietspad tot stilstand gekomen. Bezoekers van Lowlands konden het afgelopen weekend niet alleen genieten van muziek, maar ook een bijdrage leveren aan de wetenschap. Op het wetenschapsplein Lowlands Science bouwden psychologen van de Universiteit Leiden namelijk een space maze. Bezoekers konden door het ruimtedoolhof lopen en moesten dan onderweg onthouden wat ze tegenkwamen. En daarmee werd hun navigatievermogen getest. En dit jaar is het dubbelfeest in Zoeterwoude, want het dorp viert haar 750-jarige bestaan. Maar de Zoeterwoudse tennis- en padelclub bestaat 50 jaar. En dat wordt een week lang gevierd met een open toernooi. Tijdens het toernooi is er extra aandacht voor sportiviteit en gezelligheid. En dat allemaal dus omdat de club 50 jaar bestaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 17 graden. Morgen is het wisselvallig. De dag begint zonnig. In de middag trekken er wolken over en in de avond gaat het regenen. En dat allemaal bij een temperatuur van 28 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Ja, het is een gouden combinatie. David Guetta en Sia met Let's Love. En daarvoor nog Another met Talk to You op Centraal Plus.
1: De Michael Barentse Show presents Hit or Shit.
0: Ja, en bij de Hit or Shit ga ik altijd nieuwe muziek laten horen. En dan mag jij bepalen of die de playlist ingaat. Ja, en deze keer is het een nummer van voormalig Songfestivalwinner Duncan Lawrence. Het nummer heet New to You. En je kon stemmen door middel van een mailtje versturen. En ik heb alle stemmen bij elkaar opgeteld. Maar helaas slecht nieuws voor Duncan Lawrence. We gaan hem niet in de playlist doen. Ja, helaas 45% vond hem wel goed. Maar 55% niet. Dus helaas voor Duncan Lawrence. Maar we gaan hem dus niet in de playlist gooien hier bij Centraal Plus. Het nummer wat wel in de playlist staat is van Anouk, Girl. Maar eerst nog Manuals. Where do I go? How do I t-

Anouk met Girl, Girl, Girl. En daarvoor nog Manuals met Where Do I Go op Centraal Plus. De woensdagavond Centraal Plus Michael met nu tijd voor de clubbanger. Ja, en die is van een artiest. Die was eerst een profvoetbalster, want Hannah Ellis Smith werd geboren in Birmingham. Haar grootvader draaide in de jaren 40 en 50 als DJ op feesten. En toen Hannah op haar 16e in 2002 als eerste een rave bezocht, wist meteen dat ze DJ wilde worden. Geïnspireerd door onder andere DJ Easy uit de UK, draait ze Speed Garage, Bass House en UK. En ze is daarnaast ook nog eens profvoetballer geweest. Tot haar 23e bij Aston Villa. En toen dacht ze, ja, ik ga me volop focussen gewoon op mijn DJ-carrière. Ja, en wat voor is dat eentje?

Justin Bieber met Sorry. En daarvoor nog de clubbanger van deze week. En dat is een track waarvan ik denk, nou, die gaat komende week toch wel heel vaak voorbij komen op clubs en festivals. Hannah Wants met Trace, Batman Sound. Ja, en dan is nu toch wel tijd voor een van mijn favoriete artiesten. Ik was afgelopen juli in Londen, was ik naar zijn concert. En dit was het eerste nummer van het concert. Ja, wat een artiest en wat een show was dat. Dit is Bruno Mars met Risk It All op Centraal Plus.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden er deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
3: Oh, come on, Paco. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne Freek met Halverwege. En daarvoor nog Con Kalma van Daddy Janky en Snow op Centraal Plus. De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En iets wat eigenlijk wel regelmatig gebeurt. Als het net iets warmer wordt, dan gaan er een paar bruggen altijd in storing in Leiden. Vanmiddag was het raag bij de Hoogkamerbrug. En dat is op de grens van Leiden en Voorschoten richting de Stevenshof. Tenminste, of je moet de andere kant op gaan. Maar vanaf Leiden centraal gezien is het richting de Stevenshof. Rond 4 was hij in storing. En ja, dat zorgde ervoor dat er een gigantische file ontstond op de N206. Ja, en dit artikel kan je vinden op onze website www.centraalplus.nl of via onze gratis nieuwsapp. En die kan je weer downloaden via de Play Store of App Store. Yes,

0: Maarten op Centraal Plus. En daarvoor nog Tix en Den Hartna met Sunshine. Met zometeen een artiest. Die wordt opnieuw vader. Naar Pommelien Thijs. Dit is Atlas.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Maar

Douwebop. The world is our home. En ja, Douwebop wordt dus opnieuw vader. Want samen met zijn echtgenote Anouk van Schalk verwacht hij een kindje in februari. En dat liet ze op Instagram weten. Nou, twee kinderen bij dezelfde moeder. Applaus.

0: Lizzo en Ariana Grande met Good As Hell Remix. En over remix gesproken, het is tijd voor de Baars in de House Mix. Betekent 6 remixen in 12 minuten en dat allemaal aan elkaar gemixt. Editie nummer 210 van de Baars in de House Mix, hier nu op Centraal Plus. Baars! Baars.
1: Baars in de House Mix.

Not War. En daarvoor nog Smile van Martin Garrix op Centraal Plus. En dat was hem weer voor vandaag. Volgende week is er weer een nieuwe Centraal Plus Michael. Van 7 tot 9 op de woensdagavond. Met ook dan weer een nieuwe hitter shit. Een nieuwe clubbanger. En natuurlijk ook weer een nieuwe Baars in de House Mix. Een fijne week nog.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds